Wat Archelos, en zinen vorder Herodes in de stad kenig ewe Juda via, verchte zich doorhaan te gonen. Dan befol God aan hem droom en Galilea aan hen te gonen, en hij keem no de stad Nazareth en woondoor, dat het zo aram keem als de profeet gezegd had, hij zal Nazarenus heiten. En die tijd keem Johan de Doper en predigt in Judea en de wildnis en zeed, keert om dat himmelrijk is nu hier. Dit is die van dem de profeet Jesaja gezegd heeft. Uit de wildnis schreeuwt weer, merkt een waag reed voor onze haren, merkt voor armen glikken steeg. Je houden zijn de kleider weer van kameelhoor gemerkt, en hij droogt die met een ladagord om een lint, en eten die heischraken en willen honig. En de mensen van Jeruzalem en gans Judea en de Jordaan jeeën kamen nu arm, bekannten ihre Sünden und leiten sich vom Arm im Jordan deipen. Aber als er sagt, dass viele Pharisäer und Sadduzäer kämen, sich von Arm deipen zu loten, seht er zu an, je Schlangenbrudsel. Wer hat ihr gesagt, dass ihr dort kommende gerecht aus dem Weg kommen können? Bewiest, der ihr nur Frucht, dass ihr bekehrt haben. Und rechnet nicht damit wegzukommen, weil ihr seien, ober um erst ans Vorder. Ik zei u, God kan oberomen uit deze steenen kinger schaffen. De aks ligt de beam aan de wartel reed. En jeder boom die niet goede vrucht draagt, wordt afgehakt en hem sfeer geschmeten. Ik deep u met water, wil je u bekeerd hebben. Aber no mi kämt einer, die sterker is als ik, dem ik niet weet zie de schouw te dreuren. Die wordt u met den Heiligen Geist en met vier deepen. Hij heeft zijn schmiedschaffel en een hand om jeder koren te kriegen. Den weid wordt hij hem spekker brengen en de spree hem eeuwig brennenden vier schmieden. Dan kwam Jezus naar Galilea, naar Johannen, om zich van hem am Jordan diepen te laten. Johann overproeft hem ervan af te reden en zei, ik zal mij van die diepen laten en du kamst naar mij? Jezus zijn antwoord weer, doe dat maar. Dan domet toe wie wat God zijn gerechtigheid verlangt. Dan leidt hij dat toe, en zo bood als Jezus gedeept weer, keem hij uit hem water eruit, en plaatselijk muurk zich de hemel van hem op, en hij zag God zijn geest zo als een duif erop komen en zich op hem zaten. En voert doorop zeden de stem van hemel, dit is mijn leven zijn, met den ik zeer tevreden zie. Dan wordt Jezus van geest in de wildnis in gebracht om door van dievel verzocht te worden. En als hij 40 deur en 40 nacht je faust houdt, wordt hij hungrig. Dan kwam de verzeker en zei te hem, wanneer du God zien zijn best, dan je bij deze steiner dat die brood worden. Jezus zei, dat staat geschreven, de mens zal niet bloos van brood leven, maar dat al die weer die God gereed heeft. Dan neemt de dievel aan, en de heilige stouten en, en stalt am op het tempel spets en zei to am, wanneer du God zien zijn best, dan spring erop, dan dat staat geschreven, hij wordt zijn engel checken die op een heng te dreuren, dat die niet de feit aan een steen steten worst. Jezus zei to am, dat staat ook geschreven, du zoust God dienen haren niet verzieken. Dan neemt de dievel am op een huren boorchen op en leidt am alle kennigrekken, en ere pracht op ieden zijnen, en zei te am, dit wo ik die alle geven, wanneer du die ver mij bijen en mij aanbeden worst. Dan zei Jezus te am, wacht met die zoton. Daar staat geschreven, du zoust einzig God dienen haren aanbeden en deinen. Dan verleidt die dievel am, en die engel kemen en deinden am. Als Jezus heerd, dat je haun faust genomen weer, trok hij naar Galilea. Hij verleed Nazareth en kwam en woonde in Capernaum, dat in de Zebulon en Naphtali jeend om meer licht, dat het zo rom kwam als de profeet Jesaja gezegd had. De länder Zebulon en Naphtali, die om meer liggen, aan de andere zijde van Jordan, dat heidense Galilea, de mensen die am diesteren zouten, hebben een groot licht gezien. En even die am diesteren Dodesland wonen, wordt dat licht schienen. Van dan funk Jezus aan te predigen en zei, keert om, dan dat himmelrijk is hier. Als Jezus om Galileeschen meer ging, zag hij twee breider, Peter en Andreas,

op een schief gebracht, en zij bracht haar moeder den. En zijn jingen kamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dat. Als Jezus dat heerd, reist hij weder, en voer in een boot naar eenzame steed, dan hij wil alleen zijn. Aber als die mensen dat heerden, kamen die uit de steden en kamen aan te voet hingeraan. En als hij om even kwam, zag hij de vele mensen en nam jammer dat even aan, en hij heild de kranken. Als het avond werd, kamen de jingen en zeiden te hem, wie zijn hier in de wildnis, en dat is al lood, schek de mensen weg dat die nou de darpa gonen en zich eten kijpen. Jezus zeid te aan, dat is niet nodig dat die weg gonen, jeeft je die te eten. Zij zeiden te hem, wie hebben hier bloos 5 brood en 2 vers? En hij zei, brengt mij die allemaal her. Dan zei Jezus tot de mensen, zij zullen zich op een gras dol zaten. En dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, kikte op naar de hemel, en spreekt een dankgebed, breek dat brood, en geeft de jingen dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen zij nog 12 kar vol taub, wat door even gebleven weer. En dat waren bij 5000 man, onen vroeger zijn kinder, die door je jeten houden. Dan beveel Jezus in de jingen en boot te steen en door de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neemt. En als de mensen weg waren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af, en wordt van de waal en hanen hergesmeten, en de wind weer aan jeen aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen gegonen. Aber als de jenge am zagen op een water gonen, weer een schrecklich angst, en zeiden dat is een gespanst, en schreeën verchtelijk. Aber Jezus reed voert toe aan en zei, engst je niet, dit zie ik. Peter zei hem, Haar, wenn du dort bist, dann sei dort ek ab dem Water nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Peter stieg ab dem ut dem Boot, rüt, und ging ab dem Water nur Jesus abtau. Aber als er den Wind sah, ward am Angst und funk an unge zu gonen, dann schrie er, Haar, rad mi. Jesus streicht vor der Hand ut den Krieg am zu holen und seht zu ihm, O Mensch, du hast einen kleinen Glauben. Waarom twijfels du? En als zij hem boot en instegen, wordt de wind stil. En de andere hem boot kamen en beden hem aan en zeiden, du best waarhaftig God zien zijn. Als zij even je voor weeren, landen zij in Genezareth. En als de mensen hem door en worden, lieten zij dat allem en er omgeend weten. En die brachten al ihre kranken naar hem en pragerden hem dat hij een bloos zal laten zien een zoom om kleed aanvoten. En wie immer hem aanscheert, weer gans gezond. Dan kwamen Pharisäer en schriftgeleerden van Jeruzalem naar Jezus en zeiden, waarom holen die jingen zich niet aan de ältesten ihre verschriften? Dan ze waschen zich niet de hang voor hem eten. En hij zei toe aan, en waarom zat je God zijn gebod ons ziet, dat je jene verschriften houden kennen? Dan God beveel vader en moeder te eren, en wer vader en moeder vliegt, zal met hem dood bestroofd worden. Aber je zeien, wanneer wer te vader en moeder zegt, dat wat je van mij te God komen kon, als God even geeft, dan brok hij vader en moeder niet eren. En zo heb je, om jene verschriften te holen, God zijn woord te nust gemerkt. Je heichler, de profeet Jesaja heeft van je ganz reich gezegd. Dit volk eert mij met de lippen, aber er hoort es weet af van mij. Daarom is er Gottesdienst vergeefs, dan wat ze leren, zijn mensen geboten. En Jezus roept de mensen na zich en zei toe aan, horcht her en verstoot dit. Wat een mens verunreinigt is niet dat wat een muil en enjeit, aber dat wat uit een muil een rutkamp verunreinigt aan. Dan kamen de jingen naar aan en zeiden, weetst du ook dat de Pharisäer gestaat werden als de heden wat u zeest? Hij zei alle planten die mijn himmlische vader niet geplant heeft, worden uitgereten worden. Laat die toch. Dat zijn

knacht er ut en er distennes, da waren de menschen hielen en meditenen knirschen. Wann de menschen sehen en sine Herrlichkeit komme wort, an alle Engel met am, dann wort he op sinen herrlichen Thron setten, en verarm waren alle Völker taub kommen, en he wort de uten eindelen, soos een hoord, de schop van de baak deelt. En hij wordt de schop aan zijn rechte ziet stalen en de baak aan zijn linke ziet. Dan wordt de koning tot die aan de rechte ziet zeggen, komt, je bent van mijn vader gezegend. Of dat recht dat voor je reed gemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Dan ik weer hongerig en je geven mij te eten, ik weer dorstig en je geven mij te drinken, ik weer vreemd en je nemen mij op, Ik weer nörklig en je geven mij kleder. Ik weer krank en je bezochten mij. Ik weer aangestapt en je kamen mij bezieken. Dan worden de gerechten te omzaaien haar. Wanneer zag wie die hungrig en geven die te eten? Oder dorstig en geven die te drinken? Oder wo traf wie die aus en vreemden en nemen die op? Oder nörklig en geven die kleder? Wo zag wie die krank oder faust genomen und besachten die. Dann wird die König zu ansehen, ich sei jüde Wahrheit. Wort je von den geringsten und jemine Breide gedonen haben, dat ha je an mir gedonen. Dann wird he zu dei an seine linke sieht sein, wach mit jü, je verfluchte, am ewigen vier nennen dort von den Diebel und seine Engel red gemerkt es. Dann ich wir hungrig und je geben mir nicht eten. Ik weer dorstig en je geven mij nus te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij niet op. Ik weer nörklig en je geven mij niet de kleding. Ik weer krank en am gevangenis en je kamen mij niet bezieken. Daar worden die ook zeggen, haar, wanneer je hebt wie die hungrig of dorstig of vreemd of nörklig of krank en faust genomen gezinnen en hebben die niet bedeind. Dan wordt hij aan antwoorden, Ik zei jude waarheid, wat je aan mijn geringste broeder niet gedonen hebben, heb je mij ook niet gedonen. En die worden in een eeuwige stroof aan hen gonen, die geraakt over een eeuwige leven. Als Jezus met zijn reden derg weer zei, hij te zijn jongen, je weet dat even morgen dat Pasafest aanvangt. En dat die mensen zien, dan wordt hen gegeven worden, dat ze aan kritzen. Dann kamen die hohe Priester und die Ältesten vom Volk, wie Caiaphas und sein Paulus taub, um dort eben zu beroden, wo sie Jesus dadurch lässt, geriepen und durchmerken können. Aber sie sehen, bloß nicht auf dem Fast, dort nicht ein Abruhr manche Menschen jaft. Als Jesus an Bethanien an Simon den Utsatzchen sein Hüß wir, kam de früh noch arm, die hauten aller Baustergläuschen mit sehr dieren scheinrickende Eil, Nou ze om des zout, goot ze arm dout op m kop. Ob als de jinge dout zagen, werden de verdrustlich door even en zeden, woram zo in de grond brengen. De eilhout kon die verkocht worden, en dan dout van de arme gegeef worden. Jezus ob wist wat ze dachten en zeed, te wat merk je de früh dat schwor, ze haf wat zeer schijnet van mij gedonen. De arme ha je immer bij je, Aber mij wou je niet immer hebben. Daarmee dat ze mij deze eil even jeten deed, mag ze mij reed te begroven. Ik zei je de waarheid. Wo immer dit evangelium in de ganse welt wordt gepredigd worden, wordt dit van er vertaald worden om aan er te denken. Dan ging een van de 12, Judas Iscariot, naar een hoge priester en zei, wat wordt je mij geven, wanneer ik aan je in de hang leveren doe? Sie tolden am, dart ich selber stecke. Von da an sagt he, nun die Gelegenheit am zu verroden. Den ersten Fasttag, an den sie dort seite Brot outen, kämen sie ne Jänge nur Jesus und seden, wo soll wie für die, die aus der Multi to reden? He seht an, Gott nur du staut, nur Sohn und Sohn maun, und sagt zu am, der Meister lad die sein, meine Tiet erst nu hier, dort ek an din Hüs mit meine Jänge taub, De Ostermaaltijd eten wel. En de jinge deden wat Jezus aanbevol, en merken door dat Oosterlam reed. Als het avond wordt, zat hij zich met zijn 12 om dash. En während ze ouden, zei hij, ik zei jullie de waarheid, een van jullie wordt mij verroden. Dit

me komen en verbeid aan dat nech, dan zone je rood je heet dat Gottesrijk. Ik zei je wat hoofdig, wer dat Gottesrijk nicht zo aanneemt als een kleine kind, wordt door nicht ernaan komen. En je was een verstoner vroeg aan, goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oefen? Daarop zei Jezus te aan, waarom naast u mij goud? Door is bloos einer die goud is, en dat is God. Du bist met de geboten bekend. Du sollst nicht Ehe breken, du sollst nicht doodmerken, du sollst nicht stelen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren. En hij zei, dat heb ik van jong op alle geholen. Als Jezus dit hier zei, hij te arm, die fehlt nog einerlei. Verkeep alles wat u haast en jeft de armen dood, dan wirst du een Schatz im Himmel haben, en dan komet mij met. Dit te heren mag am zeer treurig, dan hij weer rek. Als Jezus zegt dat am dat zo treurig mag, zegt hij, wo schwor is het toch van de rekke en Gottesrek te komen, dan dat is leichter van een kameel der genotel uur te gonen, als van een rekken mens am himmelrek te komen. En die dat heren zeiden dan, wer kan dan zelig worden? Hij aber zegt, wat van mensen onmeerlijk is van God meerlijk. Dan zegt Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die metgekomen? Daarop zegt hij te aan, ik zei u wat hoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zegt te aan, kijk, wie gonen nu naar Jeruzalem, dan wordt alles zo eromkomen als de profeet van den mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hengen gegeven worden, die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken, en den derde dag wordt hij weer opstonden. Zij hebben verstonden door vernust. Zij kamen niet door hengen wat hij zei en wisten niet van wat hij reed. Dan neem zich dat zo aan, als hij noden naar Jericho kwam, zult een blinde man om weg en praten. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedoelt. Dan zeiden zij aan dat Jezus van Nazareth door voorbij ging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erborm die even mij. Die daarvoorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stil zijn. Aber hij schreef bloos zoveel dollar, dooft zijn zeen, erborm die even mij. Dan stond Jezus stil en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij hem, wat wist u dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil ware zijning kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plaatselijk zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestoot. En daar was Zacchaeus, einer van de verste taakskalakter, die weer rek. En hij verzocht te zijn wer Jezus weer, aber kon aanmank al dat volk niet zijn, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijn, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zei, Zacchaeus, kom schwind erop. Ik moet vandaar nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vrede op. Ober als de anderen dat zagen, gramzouden ze door Eva en zeiden, hij is nog een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de halt van mijn haben goud de ormen geven, en wanneer ik irgendwem wat aangereicht afgenomen heb, dat word ik vijfmaal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horichten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei te aan,
an odelmon raised and unloaned

Right, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik jouw haar en meester, jou de feit je wassen heb, dan zal je jou ook on je onder de feit wassen. Ik heb jou een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik jou je donen heb. Ik zei jou gans op ernst, en knacht als niet raten als in haar, en die door je schekt als niet raten als die am je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zal je zeilig wat je dat ook donen. Ik red niet van jou alle. Ik weet wem ik gewählt heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aat, klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei jullie de waarheid, einer van jullie wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich ongeander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Dan plinkt Simon Peter toe en zei, hij zal am vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg am van wem hij reed. Jezus zei, dat is die ik dat en je dokte biedt geef. En hij dokt en biedt en geeft Simon zien en zien, Judas Ischario dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat je doen west, dat doe bood. Maar door om des wist keiner, waarom Jezus dat te hem zei. Wil Judas de geldtausch hou, dachten een je dat Jezus te hem zei, hij zal gonen en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat van de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, ging hij eruit en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am Dorfer ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een kort stootje bij u. Je waren om mij zeken, en zoals ik te de Juden zei, zei ik ook te u, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u aan een ander goed zenden. Je leven te een ander zal zo groot zenden als mijn leven te u weer. Wanneer je jou aan je een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is je haan? Jezus zei te hem, waar ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Maar nog her, waar je ook haan komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wirst du dien leven aan mijn het halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wirst du dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat je niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vaders in huis zijn veel woningen, want dat niet zo weer, word ik dat je te je gezegd hebben. Ik ga hen je door de stad rijden te maken. En wanneer ik hen ga de stad voor je rijden te maken, word ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga, en je weet ook den weg doorheen. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die heen geest, en waar kan we den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner komt om vader bieden durch mij. Wanneer je mij gekend houden, wordt je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je hem, en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kost u dan nog zijn, wies ons den vader? Gleefst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mijzelf. De vader ober, die aan mij woont, dat de woorden. Gleeft mij dat van ik zei dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? En wanneer zest niet, dan gleeft door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook donen die ik doe, en wordt nog geraten als deze donen,
dan ek gaan

0: mine voda. En wat je aan mine nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de voda dicht in zeen je eert wordt. Wat je aan mine nomen beden worden, wo ik donen. Want je mij goed zijn, dan houdt mine je boten. En ik word in voda beden, en de wat je een ander treister geven, de eeuwig bij je blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan de zet die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan de woont en je, en wordt met je zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten, ik wil terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijn. Wie ik leef, wil je ook leven. Wann de dag kämpft, wordt je dort klar zijn, dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zijn, en ik en je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn, en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te arm, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien, heren, is niet mijn woord, aber den vader zijn die mij geschickt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de treister, de heilige geest, den de vader in mijn nomen schicken wordt, die wordt je alles leren en aan alles denken helpen wat ik te je gezegd heb. Den vrede lood ik je, mijn vrede geef ik je. Ik geef je niet zoals de wereld geeft. Lood je niet het hoort beanruien en verg je niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg ga, ook dat ik waarder terug naar je komen voor. Want je mij goed zendt, word je je door te vrijen dat ik naar voren ga. Dan de voren is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wann dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher kämt. Even mij heeft hij geen kracht, aber de welt moet weten dat ik den vader leef heb, en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Wel we wiedergonen. Ik zie de rechte wienstok en mijn vader is de wiengordner. En alle ranken aan mij, die ik vrucht drogen, schnitt hij af. Aber alle ranken, die de vrucht drogen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft en mij, en ik wil en u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, want die niet om wienstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, want je niet en mij blijven. Ik zie de wienstok en je zendt de ranken. Wie en mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht, aber ohne mij kan je nu staunen. Wenn ik en mij blijf, die wordt zo als een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en am vier geschmeten en verbrennt. Wann je en mij blijven, en mijn weerd en je blijven, dan vrucht nu wat immer je wenschen, en je wordt dat gegeeft worden. Mijn vader wordt daardoor geëerd, wann je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zo als God zijn leef te mij weer ook mijn leef te u. Blijft en mijn leef. Want je mijn geboten houden, waar je en mijn leef blijven, je rood zo als ik mijn vader zijn geboten geholen heb, en dan zijn leef blijf. Ik heb je dit daarop gezegd, dat mijn vrijheid en je blijven mocht, en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leef aan je ander zo is als mijn leef te u weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend geeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik je alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, aber ik heb je gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die er blijven wordt. Dan wordt de vader je geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik je beveel is dit. Ziet einer den anderen goed. Wanneer de welt je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wanneer je nog van deze welt weeren, wordt de welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber niet van deze welt, wil ik je då er utgeveld hav, en då er am hauste velt ju. Denk deron, wat ek ju gesagt hab, en knacht as nech rate aus sin haar. Wann sie mi no gestohlen haben, worden sie ju ook no stohlen. En wann sie mein woord geholen haben, worden sie ju ook holen. Dit worden sie ju alle am mine nomen sie net halven aandonen, weil sie den nicht kennen, der mir geschickt haft. Wann ich nicht gekommen wie ein andert gesagt haut, dann hauten sie keine Sinn. Nu bekennen sie nicht vergeben, ihre Sinn zu entschuldigen. Wer mich haust, haust auch meinen Vater. Wann ich unge an nicht die Worken gedonen haut, die kein anderer gedonen haft, dann hauten sie keine Sinn. Nu behaben sie die Geseinen und hausen doch beid, mich auch meinen Vater. Aber da das so rumkommt aus dem Spruch, und er gesagt sagt, sie hausen mi ohne Ursache. Wann die Trister kommen wird, den ich ju vom Vater schicken wo, der Wahrheitsgeist, der vom Vater ausgeht, der wird von mi Geteignis geben. Und will je von Anfang an wie mir gewahrt sind, muss je auch kein Geteignis geben. Ich hab ju dit alle gesagt, dat je nicht vom Glauben erzählen. Sie wollen ju am Bauen donen, und da wird eine Zeit kommen, dass sie meinen, sie donen Gott und denken, was sie ju dort mögen. Und dort wollen sie donen, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber ich habe ju dit gesagt, dass wann die Zeit kommt, dass sie dann daran denken, dass ich ju dort gesagt habe. Am Anfang seht ich ju dit noch nicht, weil ich da noch bei ju wir. Nu aber go ich träg nur dem, der mir geschickt haft, und keiner von ju fragt mich, wo jäst du han. Aber weil ich ju dit gesagt habe, sei je von Horten trüdig geworden. Aber ich sage je die Wahrheit, für je erst das Gott, dass ich weich go, dann wann ich nicht weich go, kommt die Trister nicht nur je. Aber wann ich go, wo ich je den schicken. Und wann die kommen wird, wird he die Welt von Sinn, Gerechtigkeit und Gerecht überführen. Von der Sinn, dass sie nicht an mich leben. Von Gerechtigkeit will ich nun vorder go, und je mir nicht mehr sehen worden. Vom Gerecht will der Herrscher über diese Welt als gerecht worden. Ich habe je noch viel zu sagen, aber je können dort nun nicht verdrören. Aber wann der Wahrheitsgeist kommen wird, der wird je die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht aus sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und was je sagen wird noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen, denn er wird vom Minien nehmen und je dort sagen und deutlich machen. Alles, was die Vater haft, es auch meint. Darum seht ich, he wird dort vom Minien nehmen und je dort geben. Am ne korte Zeit wo je mi nicht seinen, und warte am ne korte Zeit wo je mi seinen, will ich nun Vater go. Dann seht ein einige von seine Jünger und je sich, wat meint he damit, wann he sagt, je wor mi am ne korte Zeit nicht seinen, und warte am ne korte Zeit wo je mi seinen, und auch, will ich nun Vater go. Darum sagte sie, was meint er mit einer kurzen Zeit? Wir wissen nicht, was er uns sagen will. Jesus wusste, dass sie ihm ihre Frage wollen. Und dann sagte er zu ihm, frag je ju und jenen anderen, was ich damit meint, wenn ich sage, je wollen mir um eine kurze Zeit nicht seinen, und warte um eine kurze Zeit, wo je mir seinen? Ich sage ju die Wahrheit. Je wollen heilen und jammerieren, während die Welt sich freie wird. Je wollen trüren, aber jün trüren soll freit worden. Wann de früh ein Kind zur Welt bringt, es sei ein trüer und weiter. Dann er die Zeit erst gekommen. Aber wann das Kind erst geboren ist, ist die Freude, dass sie ein Kind zur Welt gebracht haben, so groß, dass sie von all ihren Trüer verjagt. Dorwein sei je nu auch trürig, aber ich wo je weiter seinen, und dann wo je je von Horten freien, und die Freude soll je keiner wahrnehmen. Wann die Dach kämpft, wo je mi no nuscht mehr fröhren, ich sah je de Wahrheit. Mein Vater wird je alles geben, am wat je an meine Nomen beten. Wat nu hab je am nuscht an meine Nomen gebet. Bet en je worden kriegen, dat je dort an keine Freiheit fehlt. Ich hab Bildersprüche gebruckt, je dit zu sagen. Aber de Tiet kämpft, dat ich nicht mehr an Bildersprüche zu je rede wo. Aber je dort direkt en klar von meinen Vater vertale wo. Wann die Dach kämpft, wo je an meine Nomen beten, und ich sage nicht, dort ich den Vater an jene steht beten wo, dann die Vater selbst haft je dort am Leif, dort je mi Gott sendt, und je leven, dort ich von arm gekommen sie. Ich käm vom Vater, En zie aan deze welte en je komen, en voor deze welt waren verloten en trekken om vordergonen. Zijn jenge zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij en ruut toe ons reedst, en niet meer bilderspreuk brokst. Nu zei wie dat u alles weetst, en niet nedig haast dat u weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God je komen best. Jezus vroeg aan, leef je dan nu? De tijd komt, en is al hier, dat je worden verstreid worden, en jeder nog zijn plaats, en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd, dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zegt, vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat in zijn die ook verheerlijkt. Zoals du arm die volmacht over de ganze mensheid gejeeft hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gejeeft hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op eerden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb de mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat waren diene, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeeft hast. Dan de weerd die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik weet niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeeft hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en dienen nomen zeggen, die du mij gegeeft hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en dienen nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verloren kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan dien woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid, dien woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld en je schekt haast, heb ik aan in de wereld en je schekt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door de waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die derg er woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du vader en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat je leeft, dat u mij geschikt hast. En de heerlijkheid, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat die wereld door aan zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Vader, ik wil dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer die wereld er een grond houdt. O, je raakt er, Vader. Die wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge over een Kidron tol, door weer een gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die aan verrood, wist ook wo de steed weer, dan Jezus traf zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, jink hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Want je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houdt een schweerd. Dan trok hij dat eruit en heeft den hoge priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zei Jezus tot Peter, Stärk den Schwert trick in der Schacht. Soll ich nicht uit dat Kuffel trinken, dat die Vater mir gegeeft haft? Dann kämen die Soldaten mit ihren Vierer und die Juden mit ihren Tempelwächter und nehmen Jesus Faust und Bungen an. Sie nehmen am erstens nur Annas, Kaiphas seinen Schwervater, die dort joa hohe Priester wir. Dort wir Kaiphas, de Juden den Rot gegeeft houd, dat het goed weer dat een maand van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in heraan. Den jinger kenden de hoge priester, en de jink met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus te nemen. Aber Peter stond buiten voor de deur. Dan ging de andere jinger, den de hoge priester kende, ruut en reed met deur, die over de deur werkt, en bracht Peter naar nemen. Dan zei de deren wachterin te Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinger? Hij zei, nee, ik zie nicht. Wil dat keil weer houden, de deiner en tempelwachter zich in kolen vier gemerkt en stunden door een ruime wormde zich. En Peter stond bij aan en wormde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze welt gereed, en heb immer in de synagogen en im tempel geleerd waar de juden taub komen. En ik heb nuscht im geheimen gedonen. Waarom vraagst u mij? Vraag die mij geheerd hebben. Die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg einer van de officieren die door dich bijstonden aan hem gezegd. En zei, zo antwoordst u den hoge priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewies mij dat. Aber wenn nicht, warum schleichst du mich dann? Dann schickt Annas am Gebungen nur Kaiphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurm sich ab. Darum sagte sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Hei aber verlucht dort und seht ich sie nicht. Dann seht einer von den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort Uhr aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthus. Dann wird alltidig zum Morgest. Sie selbst aber gingen nicht im Rechthus ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würd wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am no jünger Satz. Dann sehen die Juden zu an, für uns ist dort nicht recht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wird für ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus hinein und lädt Jesus kommen und frug am, bist du der Judenkönig? Jesus seht zu an, Fragst du dit uit die selbst, oder haben andere die van mij vertaald? Pilatus zei, zie ik een Jud? Dien eigen volk en de hoge priester haben die hier naar mij gebracht. Wat hast du gedaan? Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wann mijn koninkrijk van deze wereld weer, worden mijn deine dorp losschlonen, dat de Juden mij niet vastnemen konden. Aber nu is mijn rijk niet van hier. Dann seht Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus seht, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit einstehen soll. wer mit der Wahrheit hält, horcht no mi. Pilate sei zu ihm, wat es Wahrheit? Und als sie dit gesagt, haut Genke weiter rüt, no de Juden, und sei zu ihm, ich find keine Schuld an ihm. Aber je habe je de Mau, dort ich je Osten wem losgeben do. Soll ich je den Juden kenig losgeben? Dann schrie sie alle tüglich, nicht diesen Mann, aber Barabbas
1: wie ein Reiber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und leit am verheiben, und die Soldaten flachten die Kron von Stachels und saden am die auf dem Kopf, und nehmen am ne bleibrode Dijk am. Dann sehte sie, wie gereisen die Judenkönig, und schlugen am auf den Balken. Pilatus ging nochmal rüt und sehte an, kickt mal, ich bring you den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit ne Stachelkron auf dem Kopf, und hat ne bleibrode Dijk am, und Pilatus sehte an, kickt, hier ist der Mann. Aus die Hüge Priester an deine am Sagen schrien die, und kriegt's mit Arm, und kriegt's mit Arm. Pilatus said, nehmt je am und kriegt's Arm, dann ich fäng keine Schuld an Arm. Die Jüde säden, wir haben einen Gesatz, und nur dort Gesatz nur, soll he totgemürgt worden, weil he sich selbst zum Gottes sehen mürg. Aus Pilatus dort sahen hier, fercht he sich noch mehr, und ging noch einmal am Rechthus hinein und frug Jesus, wo he her wir? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Dann sagt Pilatus zu ihm, redst du nicht zu mir? Weißt du nicht, dass es an meine Kraft steht, die zu kriegen und auch die frei zu loten? Jesus sagt, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von oben gegeben worden. Darum haben die mich an deine Hände gegeben, die geratere sind. Von dann an trach Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schrien träg, wenn du diesen loslatst, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jagen den Kaiser. Aus Pilatus dort sahen hier, brocht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinkloster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kickt, dit es jün König. Sie aber schrien, weich mit arm, kriezje arm. Pilatus sagte an, soll ich jünen König kriezchen? Die hohe Priester sagten, wir haben keinen König, büter den Kaiser. Schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriezchen können. Und sie nehmen Jesus und leiden am Weich. Und er drückt sein eigen Kriez und ging damit nur einen Platz, den sie Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriezten sie arm und noch zwei andere, arm eine Med und an jeder sieht einem. Pilatus schrieb eine Überschrift und stahl die auf dort Kriez. Und das ist, was er schrieb. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriezigt wird, dicht bei Jerusalem wir. Und der wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sagten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort he sagt, he wird der Judenkönig. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe ich geschrieben. Aus den Soldaten Jesus dann gekriezigt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und teilten die ein feier Teil, für jedem ein Teil, und so auch den Everrock. Der Everrock aber wie ein gewebtes Stück ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zwei reden, aber lieber lässer tragen zu sehen, wer den haben soll. Da das so Wort ausgeschrieben steht, sie teilten sich meine Kleider an und losten über meinen Everrock. Und dort ist, worum die Soldaten dort deiden. Beim Kriez stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er gut wir, bei ihr stunden, seht er zu seiner Mutter Frau, kick mal, dort ist dein Sehen. Und dann seht er zu den Jünger, kick mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er in nur sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dass nie alles geworden wie, dass es so rumkommen kon, als geschrieben stund, seht he, mi darst. Dat stond in je feest met wijnedik. Dan nemen zij een schwoom en leiden den val den wijnedik traken, spekten den op een stok en hielden aan den num mühl. En als Jezus den wijnedik gekregen houdt, zegt hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geist ab. Wie dat die dag weer aan den ze zich van den grote Sabbat reden mogen, en ik habe wollen dat de dodes am Sabbat am Kreuz hängen sollen, vroegen ze Pilatus of hij de dodes niet wat loten de been breken, dat die kunnen vom Kreuz genomen worden. Dan kamen de soldaten en breken den eersten de been, en ook den anderen die met am Tod gekreuzigt weer. Aber als ze naar Jezus kamen en zagen dat hij al gestorven weer, breken ze am nicht de been. Aber einer van de soldaten stuurt am met hem spies en ziet, en dooraan voert bloed en water eruit. En die dat je zijnen haft, haft zijn tekenissen geeft, en weet dat dat zo is. En hij weet dat hij de waarheid redt, zodat je ook je leven kennen. Dit wordt zo je donen dat alles zo passeert als je schreven staat. Je zullen aan geen been breken. En op een ander steed, zegt de schrift, ze worden den zijnen, den ze daar gestoken hebben. Aus dit evenweer kwam Jozef van Arimathea, einer van Jezus' zijn jünger, die het ook uitvorigt van de Juden heimlich met hem hield. En ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn lief erop nemen durf. En Pilatus geef hem de vrijheid, en hij kwam en neem Jezus zijn lief. En ook Nicodemus, die verheerde nacht naar Jezus gekomen weer, kwam en bracht 100 pond mirren en een loentopje mengt. Dan nemen ze Jezus zijn lief en wikkelden den met krederietoop en katoenlurkers aan, zoals de Juden er dodes begroofden. Door waar Jezus gekreuzigd wordt, weer in Gordon, en in den Gordon een nieuw graf, waar nog keiner binnen gelegen houdt. Wie dat die dag voor hem Sabbat weer en dat graf dich bij weer, leden ze Jezus door en aan. En tijdig den eersten dag aan het werk, als het nog diester weer, kwam Maria Magdalena num graf en zag dat de steen vom graf weggenomen weer. Dan ran ze en kwam naar Simon Peter en naar den anderen jinger, den Jezus goot weer, en zei toe aan, ze hebben den haren uit hem graf eruit genomen, en wie weet niet waar ze am haan gelegd hebben. Dan gingen Peter en de andere jinger eruit en gingen om graf. Ze raanden beide, en de andere jinger kon dollar ranen als Peter, en kwam dat eerste om graf. Hij bekt zich en kijkt door een aan en zag de katoenlurkers door liggen. Hij overging door niet in aan. Dan kwam Simon Peter aan no, en die ging hem graf in aan en zag ook de katoenlurkers door liggen. En dat duurk dat hij aan hem kopje houdt, lag over niet bij de katoenlurkers. Over topje lag op een ander steed. Dan ging de andere jinger, die dat eerste om graf gekomen weer, ook in aan. En hij zag en geleefd dat. Dan ze wisten nog niet dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jinger waar aan huis. Aber Marie stond buiten bij hem graf en hield. En während zij hield, bekt ze zich en kijkt am graf aan. En ze zag door twee engel en witte kleider, einen bij hem kappen eng en einen bij hem feiten eng, wo Jezus gelegen had. Dan zeide zij toe er, vrouw, waarom hielst u? Zij zei toe aan, wil ze mijn haren weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze am haan gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, draait ze zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus was. Jezus zei toe er, vrouw, waarom hielst u? Nou, wem ziekst u? Zij dacht dat weer de Gordner, en zei toe aan haar, want du am weggedrukt hast, dan zei mij waar du am geloten hast, dan wou ik am holen. Jezus zei te er, Maria. Zij draait zich om en zei te hem, Rabuni. Dat meint meester. Jezus zei te er, voort mij niet aan, dan ik zie nog niet een napje voren naar mijn voder. Aber go naar mijn breide en zei te aan, ik wou een nap voren naar mijn voder en een jünen voder, en naar mijn God en jünen God. Marie Magdalena kwam en zei, de jinge dat ze den haren gezinnen houdt. En dat hij dit toe eer gezegd houdt. Dan den eersten dag en de werk, zo overs, als de jinge taub wieren, en uit varkt van de juden de deren toegesloten houden, kam Jesus en Stundmank an en zed, Fred met jou. Als hij dit gezegd had, wees hij aan zijn hang en zijn zied. Dan werden de jenge vrouw dat ze den haren zagen. Jezus zei nogmaals, vrede met u. Zoals de vader mij geschikt heeft, zo schik ik u. Als hij dat gezegd had, pust hij zijn odem even aan en zei, neemt den Heiligen Geist. Want je irgendwem de zinden vergeven, dan zendt die vergeeft. En wem je die niet vergeven, dem zendt die niet vergeeft. Thomas de tweeling, einer van de twaalf, wie nicht bij aan als Jezus kwam. En de andere jenger, als die hem dat zeiden, dat ze den haren gezeinen houden, zeid hij, ik word dat nicht leven, wat ik de nagelmol en zijn hang zei, en mijn vingers door en een laai, en mijn hand en zijn zied laai. En om 8 uur werden de jenger waarder bannen, en Thomas wie ook door. Dan kwam Jezus, während de deren toegesloten waren, en stond met een mank aan en zei, vrede met u. Dan zei hij tot Thomas, reken mal dine vingers her, en kijk naar mijn hang, en reek dine hand her, en laai die in mijn zied. En jef die nicht in ongeloven haan, aber je leef. Dan zei Thomas tot hem, mijn haar en mijn God. Jezus zei tot hem, Thomas, du leefst nu, wil die mij gezeinen haast. Zelig zijn die die niks zeiden en doch geleven. Zeker deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jenge, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze ober zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus de Gottesseen is, en dat je daar den geloven aan zijn nomen dat leven hebben. Nou her om te bereschen meer, leidt Jezus zich nogmaals van zijn jenge zeinen, en dit is wat hij dat deed. Daar waren Simon Peter, Thomas de Tweeling, Nathaniel van Cana en Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog 2 andere jenge toop. Simon Peter zei toe aan, ik go fashion. Ze zeiden toe aan, dan komen we ook met. Ze gingen voet eruit, stegen in lam en voeren los, maar die nacht kregen ze nooit. Tijdig Samaria stond Jezus om Eva. Aber sie merkte nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmied ihr naht an der rechten Seite Lamme rüt. Da wollt ihr was kriegen. Sie schmieden dort. Und dann hatten sie so viel, dass sie dort nicht rüt kriegen konnten. Dann sagte der Jinge, den Jesus gut war, zu Peter, dort ist der Haar. Aus Simon Peter hier, dort ist der Haar war, Neem hij zich dat hamd om, dan hij weer nuchtig, en sprong er meer aan. De andere jingen kamen met de lam hier aan, en slaapten dat naad vol vers, dan ze weer maar zo 100 meter van Eva. Als ze op hem loon stiegen, zagen ze vers op hem kolenveer en ook brood. Jezus zei toe aan, brengt ook nog van die vers die je groot gegrepen hebben. Simon Peter stieg in en slaap dat naad met 153 grote vers op hem loonde naad. En met al die vers te bennen, reed dat naad niet 2. Jezus zei toe aan, nu komt vreestig eten. En doch wilde ze keiner van de jenge aan te vragen wer hij weer. Ze wisten dat het de haar weer. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dat en je rood zo ook de vers. Dit weer nu dat 3e mol dat Jezus zijn jenge bejegend, nadem dat hij van dood opgestoonde weer. Als ze eerst gegeten houden, zei Jezus tot Simon Peters, Simon Jona, is dine leef to me geraten als de andere ere? Hij zei, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nogmaals tot hem, Simon Jona, best du mij goot? Hij zei tot hem, jo haar, du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei tot hem, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat 3e mol tot hem, Simon Jona, best du mij goot? Peter weer gestart dat Jezus hem tot 3e mol vroeg of hij hem goot weer. Hij zei tot hem, haar, du weetst hem alles om en du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei tot hem, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid. Als du jinge wirst, holst du die selbst den Gord aan en jingst wo die haan wurst. Maar wann du alle wurst, wurst du de hang uitstraken en die worden andere den Gord aan holen en die wo haarnemen wo du nicht haan wärst. Dit zeit hij om aan te dienen dat ik wat voor een dood hij God verhaarlijke wordt. En als hij dit gezegd had, zeit hij te aan, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den dingen die Jezus goed weer metkomen, die zich ook bij hem ovenkast eten aan Jezus in de brust geleend houdt, en gezegd had haar, wer is het die die verroden wordt? Als Peter den zegt, zeit hij te Jezus, haar, wat zal u tussen worden? Jezus zei te hem, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geeft die dat aan? Kom du met mij met. Dan ging en je reed maken breder, dat dit jongen niet gestorven wordt. Maar Jezus had niet gezegd dat hij niet gestorven wordt, maar, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geeft die dat aan? Dit is de jongen die zijn getekenis hier toe geeft en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn getekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan, want die alle eind om andere worden geschreven worden, dat die ganze welt niet geruimd van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvangt te doen en te leren, wat aan den dag als geen om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt houdt, durch den Heiligen Geist befohlen hat, wo zu daunen. Aus seinen Lieden ewer wären, stahlt er sich diese Mana fair, dass er ohne Zweifel war er lebt. Er lädt sich 40 Dörr von an seinen und redt zu an von Dingen, die zum Gottesreich gehirden. An einem Tag, als er mit an taub wär, befohl er an, nicht von Jerusalem weich zu gehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was er vorher versprochen hat, wovon, seht er, Jimmy habe reden hier. Dann Jehoan deep met water, je aber zellen am een poor deur met den Heiligen Geist gedeept worden. En als sie sich so taub trafen, vroegen sie am, haar, wost du Israel nu waar de Königreich herstalen? Hij zei to aan, dat is nicht voor jou, die tiden en dag te weten, die de Vader zich en seine Macht bestemd haft. Aber wann de Heilige Geist über jou komen wordt, wo je Kraft kriegen, je wor je Tegnis von mir aufleihen, erst in Jerusalem, und dann in Judäa, und Samarien, und dann über die ganze Welt. Und als sie dit gesagt hat, sagen sie ihm, dat hij veran abgehoven wordt, und er wollt neem am weich, dat sie ihm nicht mehr sehen konnen. Und während sie ihm heran kickten, als hein um Himmel fuhr, stunden bi an mit einmal zwei Männer in witte Kleider, die sehen zu an, Je Männer von Galiläa, warum stoh je hier en kicken um Himmel? Des Jesus, der von you im Himmel en angenommen wordt, wordt kracht so trig kommen, als je am habe seinen um Himmel voren. Dann gingen sie trig no Jerusalem vom Eilburg, der en Sabbatgang von Jerusalem auf is. Und als sie trig gingen, gingen sie op'n Been en ihre Stoven en, wo sie sich abhielden. Daar werden Peter, Johan, Jacob en Andres, Philip en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacob, Alfeus zien zijn, en Simon, Zelotes en Judas, Jacob zien zijn. Deze werden zich alle enig en sloten zich met Marie, Jezus zijn moeder, toop en blijven bij hem beden. En een dag, als ze ongeveer 120 mensen toop werden, stond Peter midden on je aan op en zeid, Mana en Breda, dat moest zo erom komen als je schreven stond. Zo als de Heilige Geist de doften van Judas had zaaien loten, die een vierer van die wordt de Jezus vast nemen. Dan hij wordt als einer van ons getaald en houdt zijn poort met ons toop aan deze dienst gekregen. Dis man koft met zijn ongerechten loon en aker op den hij een dag veren eeuwen doolval dat hij veren opplaatst dat aan de dormen uit hem lief schaden. Dit kreeg alle man te heren die in Jeruzalem woonden, zodat zij den aker en erespreuk hakeldama naanden, dat meint blootaker. Dan dat staat in Psalmbuur geschreven, zijn behuizing zal verwillerd worden, dat er geen binnen wonen wordt, en zijn ambt zal een andere nemen. Daarom had een van deze mannen, die tijd even bij ons gewaast is, während de Heer Jezus bij ons eruit en erin gegaan is, van dan als je houden aanvangt te diepen, wat Jezus van ons genomen wordt, met ons toop en tegen woorden dat hij van dood opgestonden is. En ze stelden twee veer, Jozef, genaamd Barzabas, den ze ook Justus naanden, en Matthias. Dan beden ze en zeiden, o haar, die du allemans hoort en kanst, wies ons wem du van deze twee gewählt hast. Den dienst en dat apostel om te nemen, dat Judas opgeef, om hen te gaan waar hij hen geheerd. Dan trokken ze lessen en dat los vol op Matthias. Dan wordt hij met de 12 apostel metgetaald. Als de Pinkstdag dan kwam, werden ze alle taub op een steed. En plötzlich hielden ze, zoals een storm, een ruischende geluid van hemel, zodat het am ganzen huis te heren weer waar ze zaten. Dan zagen ze met eenmaal tongen als van vier. En die zaten zich op jeder einem van aan. En ze werden alle met een heiligen geest geveld en vongen aan een andere spreuken te reden, donen als de geest aan dat meilig muur. Daar woonden dan in Jeruzalem Juden, Gottes verste manen uit alle landen onder hem hemel. Als ze dat geluid hielden, kwam een grote deel van Villa Taub, dan ze hielden dat die en jedem zijn spreuk reden deden. Gans verwonderd vroegen ze, zijn niet al deze die door reden van Galilea? Wo is dat dan dat we die en jedere en zijn eigen spreuk hieren? Parta en Meda en Elamita, en die we in Mesopotamië en in Judea wonen, en Cappadocië en Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië en Egypte, en ze weet als Libië, de Kyrene en uitlander van Rome. Juden en Metjuden, Kreta en Araber, die hieren die in onze spreuk van God zijn grote wonderwerken reden. Verwonderd en verwillerd vroegen ze een en ander, wat geeft dit nog? De anderen overhouden er een spot door even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dan stond Peter met de aal op en vond met luider stem aan te reden en zeide aan, mannen uit Judea. En al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten, en horicht wat ik je zei. Deze mannen zijn niet doen zoals je denken, dan dat is nogmaals klokneer in Samarius. Dit is aber dat waarvan de profeet Joel reed. God zeid, dat wordt in de laatste tijd passeren, dat ik mijn geest over alle mensen jeten woor, en jene zeens en dachten worden profetisch reden. Jene jonge mannen worden gezegder zijnen, jene oude mannen worden dreim hebben. En even mannen en vrouwen die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitgeten, en die worden profetisch reden. Ik wil boven om hemel wonder donen, en ook tekens ongen op eden, bloed, vier, ruik en damp. De zon wordt zwart diester worden, en de mond rood als bloed. Eie onze haren zijn groter, haarlijke dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den haren zijn nomen aanroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israël, horicht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, der den God onder je wonderwerken en wonderteken steed, zoals je zelfs weten. God houdt dat bij zich en zijn plan zo besloten, dat hij je den en een hang geven wil, en je nemen arm en leiden arm der zinder hang om krietsneulen en doodmurken. God overwerkt aan vader op en merkt aan vrij van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood aan holen kon. Dan dooft zeed van aan, ik zag den haren immer ver me, dan hij is bij mij te rechter hand, dat ik zeker sto. Daarom vrijt zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendien word ik stoflicher en zekere hoop nog groeien. Dan die worst mijn ziel niet bij de doodes loten, en worst dat niet toeloten dat in heilje voorkomen wordt. Du hast mij de weg tot leven weten loten, die worst mij en die jegend woord de volle vrijheid schenken. Mana en breder, loot mij gans vrij te u van onze stam voor de doofde reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet weer en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn ook komen die Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, Wil hij dit en vooruitzag, reed hij door van dat Christus van dood opstonden wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Dezen Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kunnen we alle getekenis geven. Nu dat God aan bezig te rechterhand erhoven heeft, en van voren den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es nicht om Himmel gevoren. Hij zegt aber, de haar zegt te mienen haren, zet bij mij te rechterhand, wat ik die uit dine fien ne foutbank merk. Daarom zal gans Israel bestemd weten dat God dezen Jezus, den je kritischten, te beides haren ook Christus gemerkt haft. Als je dit nu heden jink en dat te horten, en zeiden te Petren en de andere apostel, je mana en leve breder, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert u en dan laat je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat je de zinden vergeeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God je en jullie kinder versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed toe aan nog der gemoontje ander weet en er moont aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden loten. En die zijn woord met vrede aannemen, leten zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig en de apostel ere leer en gemeenschap bij hem broodbreken en hem gebed. Dan keem even alle zeilen de voorricht en derg de apostel worden... Veel tekens en wonder gedonen. En al die hem geloven gekomen waren, waren taup en deelden zich erhaben goud te lekker deel. Ze verkochten erhaben goud en verdeelden dat onder zich, donen als in jedem dat veld. Ze bleven doorbij dat ze alle dag am tempel taup kamen en gingen ook van huis te brood breken. Ze eten met vrede en taup en waren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden die vrijheid dat aan alle mensen goed toegedonen waren. En die haar bracht alle dag zonen en de gemeente en hen die daar zelig worden. Peter en Johan gingen klok 3 om tempel als het tijd weer te beden. Daar werd een man, die van je bord aan weer om je was, naar dat tempelpoort gedreugd, dat ze dat schijnen aanden om van die te prageren die aan tempel aan gingen. Als hij Peter en Johan en zag hem tempel aan hen gaan, vroeg hij die nu geld. Peter kijkt hem gelijk aan en zo ook Johan. Peter zei, kijk hem al her. Hij kijkt aan aan en rekende met dat ze aan wat geven worden. Dan zei Peter, zelve en geld heb ik niet. Wat ik heb, geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, sto op en go. En hij vouwt hem aan de rechterhand en hoofd hem op, en plotseling kregen zijn feit en enkel knurkes kracht. Zo sprong hij op, en stond en ging met een taup hem tempel aan, ging en sprong en loofde God. En al die mensen zagen hem gonen en God loven. En ze kenden hem ook, dat hij die weer die bij de schijne tempelpoort had gezeten en gepraagd had. En ze wunderde zich en staunde door even wat met hem passiert weer. Als dit loma die nu geheilt weer bij Peter en Johannen bleef, rand alle maan en Salomo zijn haal taup, wo ze waren, en wunderde zich. Als Peter dit zag, zei hij toe aan, je mannen uit Israël, waarom wundert u dit zo? En waarom kijk je ons zo aan als van wie deze mens uit onze ene geloofenskracht hebben op een been gebracht. Abraham, Isaac en Jacob er God, onze vaders er God, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, den je haan geven en voor Pilatus bewijzen dat je met hem nust willen te doen hebben, als hij zich enig weer hem los te laten. Je aber mogen je los van den heiligen en je rechten en beden daarom dat je de merda zal geschonken worden. Aber mögen den dood, die dat leven geven kon. God überhaupt den vom dood opgewerkt, door versto wie met ons je tekenis. Des maun, den je seinen en kanen, kriegst zijn kracht durch den geloven aan Jesus Christus zijn nomen. Dat is Jesus zijn nomen. En de geloven die durch Arm kommt, dort des Mann, so aus je seinen, für you vollständig gesund gemerkt hat. Aber ich weit, liebe Brüder, dort je dat deiden will je nicht besser wissen, jod so aus jene Verstoner. Gott aber, die durch all seine Propheten haut sei loten, wo Christus leiden soll, leid dort alle so herumkommen, dann schlot nu an you und bekehrt you, dat you de Sünden vergeeft worden, so dat vom Herrn ne frische Belebungstiet über you kommen kann. Und auch he you, Jesus Christus schicken kann, de you all verheer, as je predigt worden. Den de Himmel abnehmen muss, wat Gott alles herstellen wird, wat he durch seine heilige Propheten von Anfangs Welt her sahen loten. Dann Moses seht ganz abrechtig zu die Vodasch, de Herr jün Gott, wort jü ut jüne Breder an Prophet schicken so aus mi. Nur dem soll jü horchen an alles tun, wat he sagt. Und wer immer nicht nur am horchen wort, soll ut dem Volk erüt genommen an Evazid gebracht worden. Und bestimmt haben alle Propheten von Samuel an, so viel aus der Viren, gesagt, dass diese Zeit kommen wird. Wat Gott durch die Propheten versprochen hat, erst für jü. Und jü sind an den Bund mit eingeschlossen, den Gott mit jüne Vater schmürt. Aus heute Obrame seht, durch denen noch kommen, sollen alle Familien auf Erden gesegnet worden. Aus Gott seinen Knecht Jesus abwürg, schickte den dort erste noch jü, jü daran zu sehen, dort sich in jeder von seiner bösen Wege bekehren soll. Als die dem Volk reden deden, kamen die Priester an die Tempelverstone, und die Sadduzäer nur an. Die wären sehr verdrisslich darüber, dass sie das Volk lehrten und predigten, dass die Todes durch Jesus abstone waren. Sie nehmen Petern und Johannen Faust, und wie es all oben wir, stoppte sie an ein Bad Samarius. Aber viele unter an, die das Wort hierden, lebten. Und die Zahl unter den Männern war, dass es ungefähr 5000 wären. Nächsten Tag versammelten ihre Verstohne an Ältesten und Schriftgelehrte sich mit Hannas, den hohen Priester, und Kaiphas, und Johannen, und Alexander, und wer in Jerusalem selbst noch aus der hohen priesterlichen Familie stammt. Dann legte sie sich Peter und Johannen heranbringen und fragen an, dass was für eine Kraft oder ein was für ein Nomen do je dit? Dann seht Peter, voll vom Heiligen Geist, zu an, je Volksverstohne an Ältesten an Israel. Wann wir von dort gute Werk sollen Rechenschaft geben, wurde ich des Mann erst gesund geworden, dann sollt je alle und auch alle Mann an Israel weten, dort an Jesus Christus von Nazareth seinen Namen, den je Christen, an den Gott vom Tod abwürg, durch den steht des Mann hier für je gesund. Dit ist der Stein, den die Bühlied verschmeiten, der zum Achstein geworden ist. Und da ist auch an sechs keinem Radung, denn uns Menschen ist einem Himmel sechs kein Nomen gegeben, an den wir keine selig waren. Als sie sagen, womöglich Peter und Johann wären, und als sie angeschulde, gewöhnliche Menschen wären, wunderte sie sich Eva an. Dann merkte sie, dass die wären mit Jesus taub gewasst. Als sie den Mensch sagen, wie an Gonen, der da wie geheilt worden, können sie nichts jägen an sagen. Dann schickte sie die aus ihrer Versammlung rüht und hatten unge segne Berodung und sehen, was soll wie mit diesem Mann tunen? Dann dort, der ich an ein abfallendes Wunder passiert ist, weit jeder eine in Jerusalem, und wir können dort nicht verlieren. Aber dort sich dort nicht wieder unsere Menschen verspreit, weil wir an ernstlich treiben, dass sie von nu an zu keinem mehr von diesen Nomen reden sollen. Und sie raubten an und verboten an, jemals an Jesus seine Nomen zu reden oder zu lehren. Aber Peter und Johann sehen, recht für you selbst, auf dort an Gott seine Ohren reicht es, wann wir mehr nur you horchen als nur Gott. Denn wir können nicht anders als davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Als sie auch noch wieder gedreift haute, leite sie an Gonen. Dann sie fungen dort Volk erret halben, keinen Weg an zu strofen, dann die lobten aller Gott für dort, was da wir gedohne worden. Dann die Mann wie Eva 40 Jahre alt, an den dort Heilungswunder wir gedohne worden. Und als sie an hauten Gonen loten, kämen sie nur ihre Lied, und vertalten an alles, was die hohen Priester an Ältesten zu angesagt hatten. Außer dort hierden fangen sie alle tüllig an zu beten und seiden zu Gott, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und dort mehr.

Gi ut jezelst, de bistonen, de zo behandeld worden. Je houden met leid, met de faust genomen, en leiden je dat met vreden je faulen, waar ze je hun haben goed roofden. Dan je wisten dat je van jezelst wordt beterd en blijven het hem hemel haben. Daarom schmied je hun vertrouwen niet weg, dan dat wordt je rijkelijk beloond worden. Je moet je geduldig blijven, en God zijn welen donen. Om dat te kriegen, wat hij versproken heeft, dan die door komen zal, wordt hem korten komen, en wordt niet zien. De gerechte over woorden leven wil zich leven. Wer zich overtrekt trekt, aan dem wordt mijn ziel geen gefallen hebben. Wie aber zijn niet van die zich trekt trekken en verdammt worden, aber van die de leven en ihre zeilen raden loten. De geloven geeft ons de gewissheid dat we dat kriegen waarop we hopen, en niet daaraan twijfelen wat we niet zijn. Dat is waarop God de mensen in oude tijden zijn goed achten geeft. Dat ik hem geloven kan we dat verstaan dat God de welten der zijn woord herstelt, zodat wat nu te zijn is, niet uit wat gemerkt wordt dat te zijn via. Dat ik hem geloven opvat Abel God en betert opvat als Kaan. Woordat ik God als hij zijn opvat aaner kan, aan dat je tekens geeft dat hij geraakt weer, en dat ik den geloven reed Abel nog wanneer ik al dit dood is. Dat ik hem geloven wordt hij nog waargenomen, dat hij niet dat ik hem dood gonen brokt, en wie niet te vingen, wil God aan waargenomen houden. Dan eier hij waargenomen wordt, houdt hij dat je tekens dat God aan armen je faulen houdt. Ober ohne geloven is het onmeerlijk God te je faulen. Wenn u God komen wel, moet je leven dat hij door is, en dat hij die beloont, die am ernstig zeken. Dat ik hem geloven acht nooit daarop wat God zegt, en buurt dat schep om zijn familie te raden. Als God am even ding metdeelt waarvan nog nus te zijn weer, en verdaumt doordat ik de welt en wordt oorv aan de gerechtigheid die ik den geloven kent. Dat ik den geloven weer ober om je horchsam, als hij geroepen wordt, en een land en een te reizen dat hij nog her over zal. Hij trak eruit, ohne te weten wo hij gaan zal. Dat ik den geloven woont hij als een vreemde in dat land dat God am versproken houdt. Hij woont in Zelten, zoals ook Isaac en Jacob, den dat God ook versproken weer. Dan hij luurt nu een stout die God zelfs op een fausten grond gebuurd houdt. Dat ik den geloven kreeg Sarah Kraft mutter te worden, waren ze ook al te oud door te weer. Dan ze leefd dat die trouw weer die dat versproken houdt. En daarom zijn van een man, en den zo goed als dood, zo veel geboren dat ze als de sterren om hemel oder de zon tjener om meer niet te talen zijn. Deze zijn alle am geloven gestorven en kregen niet wat aan versproken weer, aber wil ze dat van weet afkomen zagen, weren ze zich dat zeker, ze hielden zich door aan en bekenden dat ze hier op eerden maar vreemde dergwonderen waren. Dan die zo reden, geven door met aan te verstaan dat zij een vorderland zeken. Wanneer zij aan dat land gedacht houden, waar zij eruit getrokken waren, houden zij gelegenheid gehouden waar dat trek toe traken. Nu aber hebben zij een verlangen naar wat beter, dat is nog een himmlisch land. Daarom schaamt God zich ook niet, erf God te zijn, dan hij heeft een stout voor aan reid. Dat ik hem geloven deed Abraham, als hij op een proef gesteld wordt, Isaac een opferen. Hij, die de versprekingen gekregen houdt, weer reid zijn een eindsjen zeen te opferen, waarom ook weer gezegd worden dat zijn een ook komen, dat ik Isaac een komen zullen. Hij verleidt zich daarop dat God de doodes opwerken kon. Een bildelijke reed kreeg hij Isaac een van dood terug. Dat ik hem geloven zeggen, Isaac, Jacob en Esau'en, doorop wat de toekomst brengen wordt. Dat ik hem geloven zeggen, Jacob, als hij omstorven weer, Jozef zijn beide zeens, en beet God aan, während hij zich op een goonstok leent. Dat ik hem geloven reed, Jozef, als hij starf, door van dat Israëls kingen worden uit Egypte naar u traken, en bevol wat dan met zijn karper te donen. Dat ik hem geloven wordt Mozes, als hij geboren wordt, 3 maanden van zijn elderen verstoken, dan ze zagen dat hij een schmakkend kind weer, en leidde zich derg den kenig zijn bevel niet angsten.
dat ich im Glauben leit Moses sich nicht mehr Pharao sine

kjanken, vil disse profeten, de i kveld hauden de op ede wonden. Ober, om 3,5 dag, fuhr en an wade den leven je geist van God en ze stunden wade op een feit, en de dort zagen, den wordt verchterlich angst. Dan hierde ze een lüde stem vom Himmel toe an zeien, komt hier en op. En während er fien toekikten, fuhr ze en op am Himmel en. Kraak dan keem een grootet eerdbeben, en 1/10 van de stout vol taub. En dat eerdbeben kamen 7,000 mensen tot dood. En de eeuwige wordt angst en geven den hemels God de eer. Dat tweede wee is je waast. Over dat derde wee wordt ook bold hier zijn. De zevende engel bloost zijn trompet en dan weer naar hemel luide stemmen. Die zeiden, nu hebben ons haar en zijn Christus, de koningsheerschaft over de ganse wereld genomen. En die worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. En de 24 ältesten, die voor God op een troon zouden, vallen op ihre Gesichter en beden God aan en zeiden, wie danken die door voor almachtige God en haar, die du best en ook wist, dat u die grote kracht genomen hast en regeren deist. De heiden hebben zich veroordeeld en die recht is gekomen. En ook die tijd, die dood je toerechten. En die dienen, de profeten, en de heilige en allem, of kleine de groot, die dienen nomen verchten er een loon te geven, en die om te brengen, die de eed verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel am Himmel opgemerkt, en door en zijn tempel weer zijn bundeslot te zijn. En door kamen blitzstrolen, rommel en donnerschlagen eedbeven, en grote heul. Dan kam am Himmel een grote teken voor een dag, ne früh met de zon bekleid en hou de mond on ihr feit en op een kop ne kroon van 12 stierens. Ze droeg een kind on ihrem horten en schreeg een grote kwol als dat toe je bord keim. Dan keim im Himmel een ander teken van een dag. Een grote rode dragen, die houdt 7 kaap en 10 hiena en op zijn kaap 7 kronen. Zijn zeugel reed 1 dredel van de stierens om Himmel met zich en schmeid die op de eed. En die dragen staal zich voor die früh, die dat kind ter wereld brengen zal, om dat op te vreten, want dat wordt door zijn. En ze bracht een zeen ter wereld, die alle heiden met een ijzerstang regeren zal. En een kind wordt een opgenomen door God en zijn troon. En die früh vloog in de wildnis aan, waar God een plaats voor haar redemerkt houdt, waar ze er 1260 dagen verzorgen zullen. En am Himmel breuk een krieg uit. Michael en zijn engel kriegen jij in den dragen en zijn engel. Ober de dragen en zijn engel verloren. En veran wie am Himmel keine steed meer gevangen. De grote dragen wordt eruit gestaat, de oude slang, die de dievel en zotun genaamd wordt. De ganze wereld verveert, wordt met zijn engeltoop erauf op eerd geschmeten. Dan hier ik im Himmel een lüde stem zeien. Nu is onze God zijn radung, zijn kracht, zijn rijk en zijn Christus zijn kracht gekomen. En nu is onze brede verklaringen, die aan dag en nacht voor God verkleurd, eraf geschmeten. En ze hebben door dat lam zijn bloed en dat woord waarvoor ze aanstonden even aan gewonnen. En aan wie dat wat om dood, niet om er leven te donen. Daarom vrijt u, je hemel, en die daar binnen wonen. Op een wij die op eerden en op meer wonen, dan die dievel is naar jou erop gekomen, en als schrakelijk wordend, dan hij weet, hij heeft maar een korte tijd. En als die dragen zegt dat hij op eerden opgeschmeten weer, vervolgt hij die früh, die den jong ter wereld gebracht houdt. Ober die früh worden 2 vlechten van een grote odler gegeven, dat ze naar er een plaats in de wildnis vliegen kon, waar ze 3,5 jaar verzorgd wordt, en waar de slang er niet aangriepen kan. Dan speegt de slang een waterstroom uit de muil, die früh hing eraan, dat ze daarvan zal metgereten worden. Ober de eed keem de früh te helpen en muik er muil op, en schlokt den stroom op, den de dragen uit zijn muil schoot. Dan weer de dragen rietend dal even de früh en ging daarop los, gegen ihre eeuwige nakomenschaft te kriegen, die God zijn geboten gehorsam zijn,
Og når jeg teknes fra Jesus